Overijssel 106.6. Yeah! Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: 13 jaar lang maakte Willem van Spronsen deel uit van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Diever. Hij is nu even terug in het gemeentehuis, niet als bestuurder, maar als beeldend kunstenaar. Tot en met 1 september zijn in de bezoekershal 6 van zijn schilderijen te zien. Een schilderij van de oude kerk van Diever en 5 stillevens. De expositie in de bezoekershal van het gemeentehuis in Diever is te zien tot en met 1 september tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Op zaterdag 8 augustus vindt de jaarlijkse oogstdag plaats in Lee. De hele dag staat in het teken van het boerenleven van vroeger. Zie hoe rogge wordt gemaaid met de zeis en sikkel, hoe paarden de zelfbinder voortrekken en hoe garven met zorg worden opgebonden. Laat je verrassen door het ambacht bij de veldoven, slenter langs de braderie met bijzondere producten en live demonstraties en geniet van de opgewekte klanken van de boerenkapel. Ook voor kinderen is er volop plezier met allerlei activiteiten op de kinderakker.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
2: Ik ben Edward Tiesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar. Maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Tot zover het nieuws. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Budel en Nederweert 3 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. De weg is daar dicht na een ongeluk. Je kunt daar alleen via de af- en de oprit. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop is de vertraging ook 10 minuten. De rest van de files levert allemaal minder dan 10 minuten op onthoud op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Wij zijn

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen. De voormalige leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft voor het eerst in 2,5 jaar bezoek ontvangen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. De index steeg naar het hoogste niveau sinds april. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem gevraagd wordt bondscoach te worden. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.